Want voor stand, er is nog niet lang hier. Trift hij jong niet aan, maar dan verliert zich duidelijk in die. Hoe morgen ligt er alleen in bed, dat is zo ziemlich alles, als in hem dag klaar het. Hans